0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maak dat die dans naar die stoof zou staan.

0: Sagter, daar lig een duf, duf, duf, duf. Doef, doef, wari, wari, doef,
1: doef, binnen in mijn hoef, doef, gee my bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: sagter, dadelijk gedief, dief, dief, dief. Motherfuckers, hoef, hoef, wadi, wadi, hoef, hoef,
1: binnen mijn hoef, hoef, geef mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
0: Zachter, dadelijk gedief, dief, dief, dief.
2: Motherfuckers, hoef, hoef, wadi, wadi, hoef, hoef, binnen mijn hoef, hoef, geef mij bikkie.
1: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je

0: Yo, Stassi.
1: Panic up tot Kukenap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij Yo, Stassi.
2: Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis nie uit nie. Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Muziek. Zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stasie.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: lekker, lekker, lekker. Daar had ik zo'n veel nog zo extra in die keer gezet. En ik was zeker van, jullie het lekker daar zo gedanst, ja. Groeten daar uit Mames bij die hele stander. Lekker erbij, dank je dat jij samen met ons keier. En ja, het is altijd lekker om nog zo'n nieuwe mensen bij ons te hebben. Ja, lekker. Het is baie lekker, jij samen met ons keier ook. Maar ja, kom ons beweeg dan naar onze advertenties, onze winkels doen, hoor wat ze hulle. En dan doen we net, gij kan gerust gaan kijken op onze webteiste www.joustasie.net als je wil zien een beetje meer inlichting van onze adverteerders wil hebben.
1: Sluit nou aan bij Prosperity Martial Arts Center. Leer zelfverdediging, bouw zelfvertrouwen en vind balans met ons verscheidenheid klasopties voor alle ouderdomme en vaardigheidsvlakken. Kom ontdek jouw potentiaal en word deel van ons gedreven gemeenschap vandaag nog. Contact gerust voor Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dat is 083-953-7467 of stuur een e-post naar info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sick ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-post op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: Ja, indien jy wil kyk, bietjie meer inligting, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. Ons borge ook, baie dankie vir julle borgskap.
3: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir een braai.
0: Kom ons gaan kyk gou-gou daar wat aangaan in ons paai. Ek sien van ons luisteraars is daar reeds na die motor se kant toe.
3: Jou stasie verkeer.
0: Oké, okay, kom ons begin so met daar in Gauteng, een stilstaande voertuig op die N4 Westwaard, net voor die proefplaas intersectie. Asseblief toch, rij net daar voorzichtig. Die voertuig staan daar so in die pad. En dis nou al wat ek daar het vir Gauteng. Moet ek net gou weer loos. Ja, het lyk my dis al wat ek daar het. En dan vir KwaZulu-Natal, daar is ek baie padwerke wat aan die gang is daar in KwaZulu-Natal. Een motorvoertuig ongeluk ook op die N2 Noord, net na die oprit of die afrit van die M7 af. Voertuig wat daar in mekaar so'n bietjie gegroet het volgen en die pad verder achter hulle lyk nog. So as jy een alternatief wil kry, moet jy dalk nou maar kry, jy gaan definitief vertragings ervaar. Die linkerbaan is wel gesluit, so die motor moet nou maar na die binnenkantse baan toe voorbij beweeg, maar slechts moet nie stop as jy by een ongeluk toneel voorbij kom, as jy nie gesê is om te stop, jy moet nie stop nie, hou voorbij, hou aan, jy veroorzaak dalk net so'n bietjie meer probleme. En dan die N3 Suid, daar word ook gewerk aan daar die pad, dis daar tussen Hammersdal en die M13, die brug daar so, en het lyk my, dit is bezig daar met constructie werke, so jy gaan dalk so'n bietjie, as jy daar is, wel so'n bietjie vertragings ervaar, of een alternatief wat jy sal maar moet kry. En dan die pad werk ook op die N3 tussen Shongweni en Hammersdal, en dan ook, ja, daar was vir maandag, ek dink is waar het ek nou die artikel gesien daar van 3:00 die middag wat hulle toemaak, ek gou kyk of ek het kan kry, ek dink is maandag of dinsdag weer, hulle het in die week het hulle daar so gewerk aan die pad, en dan weer dinsdag, maar ek sal net gou kyk of ek het in die hande kan kry. En dan hier so by ons nuwe weeskaap, die M3 Wynberg, daar so is voertuig wat daar omgekeer het, daar is wel beserings betrokke, so asseblief toch. Wees ook maar die versichtig as jy in die omgeving is, dis die M3, Wynberg Hewel, daar in Wynberg, voertuig wat daar omgeslaan het. En nou ook padwerk op die N1 inwaart, by Laarkerkstraat, een baan is toe, jy kan vertragings wel daar ervaar, en nou dan maar ook net daar so in hospitaal draai, daar het stilstaande voertuig, ek kan nie sien hoeveel om al die pad het verwijder het nie, maar hy is nou nog daar, en ja, so die paie raak nou al bezig al. En dan die N2 inwaart by Borsters Quarry, ook daar voertuig wat daar staan, heel aan die linkerkant, nie redige obstructie nie, maar ja, moet nie stilhou as jy daar voorbij gaan nie, hou maar net voorbij, en kom jy net veilig by jou huis aan. En dan die N1 hier rondom Kraaifontein, daar is so'n bietjie verkeer wat al opbou, en die R300 waar hy aansluit by die N1, dat in Kaapstad ook een bietjie zwaarder verkeer, die N2 dan verder van Durban weg af, tel ook stadig maar seker verkeer op, en die pad is nat hier by ons in die Kaap, asseblief mense, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, maak hom maar 2 spasies groter, dat jy genoeg tyd kan hê om te stop, en sorg ook maar net dat jou motor se bande nie glad is nie, asseblief toch, padwaardig, motor, voertuig, asseblief, daar is 'n belangrike, een baie belangrike item of persoon in daar die motor, so jou, baie belangrik. En dan die R27 van die Blouberg Strand af ook redelijk bedrijwig al, en dan die M7 tussen die N1 en die N2, ook baie verkeer ook al daar, en ook in beide richtings daar rondom die Epping industriële area, so asseblief, wees ook net versigtig daar. En dan die N2 hier rondom Kalicha, daar is ook een bietjie zwaar verkeer, ek kan nie sien wat daar gebeur het nie, ek dink is nou maar net normale drukverkeer, en hy gaan so druk bly tot ander kant die R300, die intersectie daar, en dan weer verder, as jy by die lughawe se aanloopbaan aan die rechterkant richting Kaapstad verby beweeg het, gaan jy weer zwaar verkeer kry, en dis daar so, jy gaan sien daar so so paar aan die rechterkant, en dis hele groot gebouwe, nou van daar af recht deur, onder die brug van die M7 deur, totdat jy by hospitaal draai, en verder, net daar waar jy die hospitaal draai, gaan binnen beweeg, daar so tot daar gaan jy zwaar verkeer kry. Die M5 is ook baie bezig al reeds so vroeg in die ochtend, die van Grassie Park se kant af recht deur, by die N2 verby, tot by die N1, zwaar verkeer ook op hom, ja, allemaal by die kantoor kom, en dan ook die M3 van die Elfen Wandelpad, sien ek daar van Dieperivierse kant af, Wynbergse kant af, recht deur tot aan die kant Nieuweland Woud. Verder is die M3 redelijk vry vloeiend. En natuurlijk ook die snelweer, die verhewe snelweg daar in Kaapstad in, daar na die waterfront se ingang toe en daarop met die M62, ja, ek kan nou nie die nommer onthou nie, maar ja, kies maar jou baan vroegtijdig, dis moes daar so 3 of 4 of 5 of 6 of 7 of 20 bane wat daar in mekaar invloei, so ja, kies maar jou baan redelijk gauw, dat jy nou nie op een hooping daar veroorsaak nie, en dan ook Baden-Powell is baie, baie bezig, daarby Wolfgat Natuurreservaat, daai gedeelte, en dan ook verder na Meisenbergse kant toe, die pad loop natuurlijk hier langs die kus, en daar is baie sanderigheid en goedjies op die pad, so ja, wees ook maar net voorzichtig, moet nie glij neem.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, Baden-Powell is open, nee, hy is open, jy kan daar beweeg, maar so ek sê, baie, baie bezig. Kom ons beweeg nader daarna nog een stukje muziek toe. En Lynn Anderson, hierdie in het ek baie lang klaas gehoor of gespeel. En sy naam is Snowbird. MUZIEK

daar het ons gehoor vir Tony Basil met Mickey. Oh, Mickey! Ja, net so paar lichte robotte wat ook buiten werking is. Gunner Circle, dan Viking en Epping. Hulle Flitsnet en dan ook Bowood, dan Mainstraat en Claremont, Opaarlweg. Hartwood de Villierstraat en Brackenfell, Peter Barlow, Castles Vlei en Belville. En dan ook Giel Basson weg in Frans Conradie, dan Perro. En dan ook, ja waar, daar, dit, nee, lijkt me, dit is nou al wat ek het daar. So die robot te flits, asjeblief, gebruik dit as 'n vier richting stopstraat. Asjeblief toch, en dan moet nie kansen vat nie. En ja, ry jy nou maar net veilig. Ja, ja, moet nie kansen vat nie. Ja, toe. Kom ons gaan aan en is, kom ons kyk wie is volgende Los Bravos met Black is Black.

Nummer 2, Simon Govender, If You Don't Go. Nummer 1, Doobie Brothers, Listen to the Music. Jy kies en dan speel ek om vir jou. Ons speel nog so'n stukje muziek en dan gee ek vir jou kansen om te... Baie dankie, ek sien daar klaar de stem. Kom ons luister nog na een stukje muziek en dan speel ek vir jou jou kies.

0: Checker Hande Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Loetjie op jou stasie.
2: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou een stop hardeware.

0: Let's start the party.
1: Volgend opstop op jouw stas.
0: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: Dat zei hartelijk een goeie morgen aan jou. Bye bye, welkom bij Ochend Opskop. Lekker om samen met jou te wees hier op die vrijdag. Ja, dat is naweek. Ons zien verschrikkelijk uit na twee dagjes van net slecht lee, braai, rugby kijk en achteroor sit met de kouwe. Jy is ingeskakel op Ochend Opskop samen met my Royce, met die complimenten van Mikor, Honda, Mazda en Honda Wings daar in Tygerberg. Gemaak gerus het draai daar as jy en die mark is vir een splinternieuwe motor. 8:04, dis vrijdag, dinge verander so bykie vandag. Ons opskop 4 in een rij wat 8:20 plaasvind, lekker boere muziek. Kwart voor ons country klanke, ons is zelfs lekker tussenin, hier om 10:00 breng ek vir jou die nuus, en net daarna is jy in beheer van die muziek, met ons versoek program. Blijf geskakel, hier gaan het lekker word, hier op die ginseling draadloos.

Dat is Appel met die lande hier op jou gunsteling radiostasie. 15 Mei, dit is vrijdag. Ja, wat braai je vanavond? Gaan jy iets op die kolen gooi? Ons gaat definitief een vierkie aansteek. Sover ek weet, is het een instelling hier op jou naweek, wat ons ergens een vierkie aansteek en so ietsie braai. Nou, tyd vir jou opskop vier in een rij, is dit die eerste keer is wat jy ingeskakel het. Jy weet nie wat het is nie. Dit is ons vier boeremuziek nommerkies in een rij, om jou dag vir jou beter te maak. Op een vrijdag gebeur het een bykie vroer. Gewoonlik is het 20 oor 10, maar op een vrijdag 20 oor 9 in die ochend, omdat ons versoekprogram van 10 uur af begin. Ek hoop, jy geniet om... Ou Henny Anna, Eina Meneer, Verkijkers Tees en Blikkies Dorp vastrap.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan

Dat zijn 19 uur 10 in die ochtend. Dit is op je verzoekprogramma. Lekker klom verzoeken wat ingekomen met Elton John, Crocodile Rock, Adam met Brandvuur. En ik kies John Boutsen met 12e rondes. En Spoegwolf met Blauw, wat volgende op je speellijst is. Geniet om hier op ochtend op Skop. Alles met die complimenten van Mikor Honda, Mazda en Honda Wings, Daan Tegenberg. Gemak gerust draai daar.

0: SFM Nuus.
1: Dit is hartelijk een goeiemorgen aan jou, dit was so pas 4 uur, dit is tijd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Hartelijk goedemorgen jou, baie welkom. Jy is ingeskakeld by Huiswaarts Samudain op jou gunsteling radiostasie. Dis Harties FM, waar ons dinge anders doen. En ook jou stasie en Riebeek Valley Radio. Nou, baie dankie daar aan Pieter Motiveer. Hy was daar by die golfdag, die Seasons Golf Landgoed, waar fonds ingesamel is vandag, ter ondersteuning van Kuier Kiets. So ja, blijkbaar in het gelijk het baie goed gegaan het daar. En heerlijk gaan het, en nog steeds goed gaan daar. Die bedrijvigheden en activiteiten wat nog steeds voortgaan daar. Maar baie dankie daar Pieter, vir jou uitzending vandag daar, vanaf die Seasons Echo Golf Club. Lekker om samen te kon kuier so via die lucht weer. Maar nou is ons terug hier in Arlee. Hier vanaf nou tot en met net voor 7 vanavond, is dit Huiswaarts Samudain. Vanmiddagse program het ons meer muziek as gesels, op zakelijke en actualiteit rechtig, nie behalwe die nieuwsbulletins elke uur, dan het ons vir jou weer woord draai. Om 4:30 kom neem deel vandag, asjeblief, vir die eerste keer as dit wel die geval is, neem deel. Ons bring vir jou nieuwe vrystelling, dit is altyd die hoogtepunte by Vrydag. Die splinte nieuwe Afrikaanse liedjes wat uitgereik is vroegdag, dit speel ons vir jou tussen 5 en 6 namiddag vandag. So maak seker, jy is ingeskakeld.

Lekker muziek op pad, lekker samenkeer op pad, verkeer, die weer net na die 5 uur nies, je streeks weer, nationale weer net na die 6 uur nies vanavond. En intussen kan je contact maken met mij, hier is mijn nummer in Arleen 061-511-2602. Dan natuurlijk gaan we ook een handelsbreek nemen zo nou en dan. Maar kom ons luister eerst naar eenetje van Marshmallow en Jonas Brothers. Leave before you love me. En daarna is het tijd voor een handelsbreek.

0: We zijn geschakeld bij Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Dat is natuurlijk vrijdag. En het is vrijdag die 15, niet waar was vandaag, die 15e. Tijdstap aan, in was het middel van die maand, die 15e mei. Nou, wat ik besluit het, is dat ik ga in de toekomst op een vrijdag ook voor jou die nieuwe internationale treffers speel. Als ons tijd het van ons voor de grootste gedeelte van die middag tussen 4 en 5. Gaan ek probeer om vir jou daar die nuwe internasionale Engelse treffers te speel. Dit is tussen 4 en 5. So, dan het ons tussen 5 en 6 natuurlijk jou niets-Afrikaanse muziek. Daarna gaan die program aan soos gebruikelijk. Nou, hier is ons nou by nuwe liedjes, nuwe albums wat uitgereik is. Enetjie van Cody Johnson. Het ook vandaag die lucht gezien. Splinterniet en kraakvaars. Net hier op jou eie goeie radio. Vanmiddag in Huisvaart Sammedijn. Die muziek van Cody Johnson, Foolproof. Ek hoop je geniet om. Dank je voor die saamkeer.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: Prachtige zin in Gary Johnson met Foolproof. Splinter niet in kraakvaarsie. Is bij een nieuwe internationale tevers. En ons gaan eindelijk net na woorddraai gaan ons voortgaan daarmee. Maar hierin moet ik ook vir jou speel net voor woorddraai. Splinter niet in kraakvaarsie. Hier is Ballyhoo. Want doe even Ballyhoo. Ballyhoo met Bad Summer.
1: Pas geland in kraakvaarsie. Net hier op Hardies FM.

this song here is just an introduction to one of their 2023 songs, Ballyhoo Polarity from the album Shell Shock. Maar nou ja, dit is nou die einde nou eers van daardie nietste internationale vrystellings. Ons gaan net so na kwart voor vijf moet ons eers weer gesels met Jaco Kalahari. Moet nie vergeet die. Ons praat net na kwart voor vijf met Jaco Kalahari. Nou, dan tussen 5 en 6 namiddag het ons vir jou daar die nietste Afrikaanse muziek. En dan gaan ons voortgaan vandag met die nieuwe Engelse internationale vrystellings net na die 6 uur nieuws vanavond. Volgende week gaan het so'n bietjie anders lyk. Ons gaan baie, baie vroeg begin daarmee tussen 5 en, of tenminste tussen 4 en 5. En dan doen ons dit vir jou dan tussen 5 en 6 die nieuwe muziek. Maar ek dink miskien wat ons dalk volgende week en volgende week en vrijdag tijdens Midday Magic moet ons vir jou die nieuwe Engelse treffer speel. Maar ons moet maar kyk, hoe werk die dinge uit? Maar nou is het eerst tyd vir woordraai. Dus volgende ons toets een bykie jou muziekkennis, volgende net hier op jou gunsteling radio, so blijf waar jy is, dis tyd vir woorddraai hier op jou gunsteling radio stasie.

Lekker muziek, dit was vandaagse voordraai. Wel gedaan aan een deelnemer wat deelgeneem het en ook reg was met die eerste probeerslag. Kijk, sy bly slim daarom, jong. Die dame, sy ken al muziek, hoor. Ek moet vir jou sê, sy verdien eindelijk een staande ovatie. Ek praat van Alta Clarence van RTB Sport. Alta, wel gedaan. Ek moet vir jou een prijs voorbereid. Een medaille of een beker of een ding. Want vrachtig, jy ken jou muziek, hoor. Alta Clarence, ja, en die woorde waar ons soek is back. Natuurlijk, dis terug in tyd. Ons gaan baie keer hier by Hartie sê, gaan ons terug in tyd met ons muziek. We're going back in time with our music here. Ons begin daar in die 50s, eindig ons hier in die 2026. Maar, maak nou net een nota daarvan. Ek het gesê dat, ek gaan van nou af aan, vrydag gaan ons in Midday Magic, in my uur tussen 3 en 4, gaan ek vir jou die nietste internationale liedjie speel. Wat vrygestel is op die betrokke dag of in die week wat voorbij is. Splinte nieuwe Engelse internationale muziek. Ek gaan nou binnenkort een van Deep Purple speel. Moet nie worry nie. Deep Purple het een nieuwe liedje uitgebring. Alta CCC wil het graag hoor. Maar ons gaan nou eerst gauw vanaf die laatste liedje luister en vandag se woordraai. Dit is Bad Boys Blue, Come Back and Stay. Dan sit een vinnige handelsbreek en dan praat ek met Jaco Kalari. Bly ingeskakel.

0: Nou, maar goed, kom ons vader stukje muziek ons niet gaan zo klein beetje laat wees. Ek wil vir jou een nieuwe liedje speel van Neil Diamond. Het jy geweet, Neil Diamond het nou Splinter nieuwe album uitgereik?
1: Ja.
0: Splinter nieuwe album, die man sien nog voorbij kans. Die album's naam is Wild at Heart. Nieuwe een van Neil Diamond, kraak vars. Ek gaan vir jou die titels net speel op hierdie album. En dit is natuurlijk Neil Diamond met Wild Heart. En daarna is het tijd vir jou nies.
2: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

XFM, nieuws. Dat is aardig, goedemorgen. Het was zo pas 5:05. Het is tijd voor je nieuws op Artis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

0: Oh, dat is natuurlijk tijd om te kijken naar jouw handelsdiensten, geldzaken. Dit is dan jouw financiële verslag. Kom eens kijken hoe vinnig wat daar aan die gang is. Die natuurlijk geldzaken wat er ons verskaf wordt, door Marula Media. En dan net gevindig loer daar, die prijs van die rand tegenover die dollar, dus naar jouw wisselkoers, is dan R16,69. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,27. En die euro R19,41. Die prijs van goud op die stadium $4,534,59 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $108,45 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende en laaste nuusbulletin van die dag is natuurlik vanavond om 6 uur.
1: Gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost een moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

goed, ons gaan nou vinnige handelsbreek neem voordat ons kom by vandag se nuwe vrystellings. Al jou nuutste Afrikaanse musiek dan binnenkort net hier op jou radio.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: tijd van nieuwe vrijstelling vrijdag. Net hier op jouw gunsteling radio. Kom eens kijken wat gebeurt op jouw gunsteling radio. Je zijn geschakeld op Arties FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Het is tijd voor nieuwe vrijstelling vrijdag. Ik zie daar is een splinternieuwe liedje uit van Fat Man. Uiteindelijk is het weer tijd natuurlijk voor Fat Man om voor ons die beste muziek te brengen in Afrikaans, net zoals wat hij kan. Wel gedaan en bye bye geluk, Fat Man. Hier is Fat Man dan, met zijn splinternieuwe enkels net, Braai en Lawaai.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Arties FM.

Nou ja, een harde wiekje van een fout ingesleept met ons programmering vanmiddag hier op die radiostatie. Om ons stelsel wat zo geprogrammeerd wordt vrijdag. Wanneer ons klaar is met die nieuws, onmiddellijk val hij weg met nieuwe vrijstellingsvrijdag. En natuurlijk heb ik nou ongelukkig daar als gevolg van die programmeringsprobleem met die stelsel. Het heeft niet plek gemaakt voor Anta. Ze kiezen van muziek niet. Zij was natuurlijk ons winnaar van Woordraai. Kom ook, maak zo. Alta, jij was die enigste deelnemer. Ons speel voor jou wat jij graag wil hoor net na 6 vanavond. Hoor, buit van mij vast, net na die 6 uur nieuws vanavond. Dan speel ons Alta's keuze van muziek. Zij was die winnaar van Woordraai vandaag, de Moody Blues Question, net na 6 vanavond. Intussen gaan ons voort met vandaag zijn nieuwe vrijstellingsvrijdag. Nou, gepraat van nieuwe vrijstellings van volgende week op vrijdag af, doen ons die internationale, die nietste internationale muziek, al die nieuwe internationale vrijstellings. En ons praat van popmuziek en country, zakelijk, en zelfs ook rock, doen ons voor jou vrijdag tussen 5, tenminste tussen 3 en 4. Ik moet mijn ding nog niet recht krijgen. Tussen 3 en 4. Maak zeker die gaan ingeschakeld blij en ingeschakeld wees. Maar vanavond, net na 6, net nadat ons altijd een keer van muziek gespeeld, ga ik nog weer zo'n paar nieuwe internationale treffers speel hier op jou gunsteling radio.

0: Wel, de Splinter niet in Graak vast, net hier op Hartie's FM. Ook zo vanmiddag op die zenders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Uitwaarts samen elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag is dit nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Al daarin niets de Afrikaanse muziek op die verschillende digitale platforms. Onder die lied of die muziek wat gehoord wordt in die programma die nu noodwendig reeds deel is van die Hartie's FM speellijst niet. Je mag het wel aanbevelen of mij helpen om dit te kiezen voor die speellijst die voor mij dan in het atelier tijdens die programma een WhatsApp te sturen. 061-511-26027 voor mij net daar in die onderwerp gedeelte van je boodschap. Aanbeveling Hartie's FM speellijst en dan die kunstenaars namen van zowel als die titel van die liedje. As jy hierdie betrokke liedjie weer môremiddag hoor, as jy dit môremiddag weer hoor tussen 3 en 5, dan weet jy, hy is goedgekeur vir die speellys, en dan mag jy hom nomineer vir die Hartie's FM Focus Logic Top 20. Hier is ons volgende Splinter Nieuwe Engelsnet, beskikbaar op alle digitale platforms. En hy staan een goeie kans om die speellys te haal, denk ek, hier by Hartie's FM. Daniel Hofman met Doringdraad Daisies.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hartie's FM.

0: geval is vrijdag die 15e van mei. Dus nieuwe vrijstellingsvrijdag hier op jouw gunsteling radio. Het is gewoon een deel van die programma Huiswaarts aan Bedijn. Elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Nieuwe vrijstellingsvrijdag. Ook natuurlijk op die zenders van jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Als jij dus wil weten wat is niet en die Afrikaanse muziekgenre, wat is pas vrijgesteld, moet je zorgen dat je elke vrijdag hierdie tijd luistert tussen 5 en 6 namiddag. En dan is ik reeds gezegd in de toekomst, omdat vrijdagmiddag tussen 3 en 4 op Midday Magic doen ons die nieuwe internationale vrijstellings. Kom eens kijken, wat is nog niet in kraakvaars hier op je gunsteling radio? Een kunstenaar met de naam van Ned François. Ned François, het liedje uitgereikt met de naam van Geef me jouw hart. Kom eens luister hoe het klinkt hij.
1: Pas geland in kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: Wel, dat is nou precies 5:15. Ons gaan vinnig een handelsbreek nemen. Dan komen we terug met nog nieuwe muziek. Hier op jou gunsteling radio. En die program Nieuwe Vrijstellings Vrijdag.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

lijst. Dan zit ik bij mezelf, plak me zin met de pleister. Die leven is pijnvol. Kort niet weer schouwen, mama, jij is een angel. Ik is zinvol, ik is er grateful. Was er echt met je, jij is met

Lange dag van Bernice na die donker nacht. En dit bring ons aan die einde van vandag is een nieuwe vrystellingsvrijdag. En net voor dit het ons geluister na hierdie prachtige een van Armand Joubert, Mama's Lullaby. Ons het Liesel se liedjie geluister, Muurblom. Onthou dat ons morgenmiddag weer tussen 3 en 5 tydens die top 20 van hierdie muziek mag herhaal en van die nieuwe vrystellings vir jou gaan speel wat jy dalk nog nie gehoor het nie. Maar dit was dan vandagse uitgawe van Nieuwe Vrystellings Vrydag. As ek jou idee kan gee en ek wil het misschien net noem vir die wat het nie weet nie, dat alle nieuwe Afrikaanse muziek, al die nietste Afrikaanse muziek, wat vroegdag vrygestel is op al die verskeie digitale platforms, is hoofsaaklik ook beskikbaar op die digitale platform Spotify. Daar is een spesifieke groep met die naam van Nieuwe Afrikaans. As jy daar die groep gaan soek, Nieuwe Afrikaans, al die nietste Afrikaanse muziek is reeds daar. Hy wys vir jou wat die muziek is vrygestel vanoggend, wat die nieuwe muziek is vrygestel laas week, self die week voor dit, gaan kyk gerus daarna. Maar het is dan die einde van vandag is die nieuwe vrystellings. Vrydag, ons maak volgende vrijdag weer soop tussen 5 en 6 namiddag. Bly geskakel vir jou aandnuus.

Schat, hartelijk een goede hand aan je. Het was zo pas 6 uur in de State View Nice op Hartis FM, jouw station en Riebeek Valley Radio.

Kijk, tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Dat is je wisselkoersen en economische aanwijzers. En ook dan daarmee samen je laatste financiële verslag van die dag. Die randse verhandeling tussen die dollar, zie ik, staan thans op

Alles natuurlijk die prachtige het lange geweest van de Moody Blues Question. Aangevraagd door Anton Clarence, die winnaar van vandaag zijn woorddraai. Als we nou gaan kijken naar morgen se weer, dat is jouw minimum en maximum temperaturen. Dat is volgende, blijf gerust ingeskakel.

0: dat is het einde van ons programma. Het einde van vandaagse huisvaart samen. Ik moet een rechtstelling maken. Ik weet niet van mijn luisteraars het me zo pas door die vingers getakt is. Want ik praat verkeerd. En ik vraag verschoning. Het is zeker maar een lang week voor mij geweest. Je weet het ook. Je tijd van die aankomt op vrijdag. Dan zie je ook snaak zo goed. Dan zie je ook bijvoorbeeld die weer wordt aan jou gebracht door die verkeersdepartement. En die verkeer wordt aan jou gebracht door die weerdepartement. Dan zijn ook die mekaar. Je weet dan hier en dan daar. Zo ik vraag. Ik vraag verschoning. Daar was weer geweest. Die nationale weer en die reizigersweervoorspelling was vanavond 6:00. Dat was met trots aan jou gebracht door die Zuid-Afrikaanse weerdienst. Kom, ik maak dit gerecht. En die verkeer wat ons zo pas naar gekeken is aan ons gegeven door iTraffic. Die oudste naam is iTraffic. Zo, schiet toch. Dat is niet die weerdienst niet. Dat is iTraffic wat aan jou die verkeer gebracht het. Zo, je volgende verkeer wat aan jou gebracht wordt door iTraffic is eerst weer maandag een Wimpiese program. En je volgende weerverslag wat aan jou gebracht wordt zal zeker eerst wees. Ja, weet je, Wimpie dit 7:00 doen nie, maar die weerverslag wordt hoofsakelijk aan jou gebracht door die Zuid-Afrikaanse weerdienst. En dat is volgende week een maandag weer. Dit is dan die program geweest. Dank je voor allemaal wat samengekeur het en huiswaard samen. Ons doen het weer zo, ons maak weer zo. Volgende week maandag tussen 4 en 7. En dan, onthou morgen is ik weer samen met jou tussen 3 en 5 met die Focus Logic Hardies FM Top 20. En dan doen ons tel al die groot treffers af van nummer 20 tot bij nummer 1. Nou, om daarom ingeskakeld te wees, tussen 3 en 5. 5:00 tot 6:00, boeren opskop, lekker boerenmuziek, van die boerenmuziek liefhebbers. En dan van 6:00 af tot 8:00 morgen aan doen ons jou verzoeken en boodschappen en muziekverzoeken en natuurlijk Bolima Winkel Samadijn. Onthou dat die program Bolima Winkel Samadijn wordt ook rechtstreeks uitgezaai op die zenders van jouw statie. Daar die radiostasie, waarvan ek ook deel was toen ik nog in Kaapstad was, hy is gesetel in Brackenfell. Nou eerst doe hierdie ding stop, ek moet nou nie weer, nou praat even my hier op heeltemal weg, kom ons bring het gauw vinnig weer die ding in, dat ek net gauw vinnig my story kan klaar praat wat ek met jou gepraat het, en dan vat ons dit weer vandaar. Wat ek vir jou wou gesê het is, onthou dat die program Volume Winkel op een sadere antwoord ook weer eens rechtstreeks uitgesaai, hier vanaf Harties FM en Harties Poort, maar die program word ook herlei vanaf die senders van jou stasie, wat in Brackenfell in Kaapstad geleë is. So, as jy van daar af luister nou, want onthou nou, jy luister na Huiswaard saam met Hein ook, kuier jy saam met ons tussen 4 en 7 elke weeksdag, maak nou seker jy is morgen aand ook ingeskakeld vir Volume Winkel Samadijn, ook op die senders van jou stasie, as jy daar woonachtig is. Andersens, ons het luisteraars recht oor die wereld, maak seker, jy kuier saam met my morgen, van 3:00 af recht deur tot 8:00 morgen aan. In die program, Volume Winkel, is ons laatste program dan tussen 6 en 8. Maar onthou die boeremuziek, vir die boeremuziek die weer best boereopskop, tussen 5 en 6 namiddag. Nou ja, nou gaan ek vir jou oorlaat aan heerlijke ononderbroke muziek, tot vanavond om 10:00. En dit is natuurlijk ons program Vrijdag aan Thuis. Die lekkerste muziek vir jou, vir die vrijdag aan wat voorlee. Dan onthou net morgenmiddag wat ek weer bij jou aansluit om 3:00. Morgen ook heerlijke ononderbroke muziek in die program Saterdag You Light hier op Harties FM. Ek groet jou dan, tot morgenmiddag 3:00. Ek hoop jy die heerlijke vrijdag aan. Goeie nachtrus, mooie naweek vir jou. Net na die handelsbreek begin ons met Vrijdag aan Thuis, en ons gaan sommer wegval met eniekie van Duran Duran, Wild Boys. Van my kant af tot morgen, mooi bly en bye bye.
1: Besig om jou leven te verwoes. Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry bijvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Arties, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Arties, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: It's hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en dis versoektyd. En ek weet julle geniet die musiek hier op hierdie TikTok gaan dit warm. Brendan Piper, ouetjie. Ons speel vanaand lekker ou musiek. 'N Trompie en die Boksom Bende, Rabbit met Charlie, Julio Iglesias met Mammy Blue, Dave Mills met daai mooi ouwe. Love is a beautiful song en dan daarna pas ons aan by Love is a beautiful song. The Wedding van Jody Wayne.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij Eustatie. Eustatie.

0: mooie oerhaal.
1: Kom maak een draai bij Café Limeur of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitsoekspijskaart zal jou niet teleurstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste dorp van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter voor slechts R120 is ook beschikbaar waar jij 4 verschillende snijen koek kan proeven. En nou wat bekend staan voor sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: lekker dif, dif, dif, dif.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, bunne in my hoof, doof, give my bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy staat.

0: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingsmaatje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, krantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel, vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewer. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Ga nou gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en dope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.